0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden. The best
2: oldies station. Timeless classics and golden memories on

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories flow.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolme voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie. We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakte een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

so much. Thank you. Thank you so much.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus aangetrag een berg goed op heen.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Zoveel puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: Golden Oldies Radio.
9: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooy wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: Relive the magic of music's best years.

0: Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bed.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: voert binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot een uur of 9:30 zijn daar twee rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunette heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam een uur vast. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Je wordt er vrolijk van zo'n leuk liedje van Michel Fugain, Le Big Bazaar. Muziek uit 76 heet Le Printemps. Good morning.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may
1: Good
2: be.
1: Morning.
3: Eerdweg in de ochtend.
0: Dat is de naam van het programma. Mijn eerste dag hier bij Golden Oldies Radio. Straks om 10 uur, zoals gewoonlijk op deze donderdag, het programma De Tour van Frans met Frans van der Drift. Maar tot die tijd dus Eerdweg in de ochtend met Luud van Eerdweg. Aangenaam kennis met je te maken. Nice to meet you. Een lekker uur, of lekker uurtjes kan ik beter zeggen, want ik ben er van nu tot 10 uur. Met muziek zo uit de 60s, 70s, 80s, 90s en zo nu en dan ook een knipoog naar de 20s. Ja, de 20s, hè. Zo heet dat mooi. De muziek zo dadelijk van De Laas, Nick en Simon en eerst Phil Collins. We gaan terug naar 1990.

alweer een lekker deuntje als je mij vraagt. Ja, je vraagt het mij en nou, dan krijg je het antwoord. The Last My There She Goes, muziek uit 1990. En daarvoor de Nederlandse Snik en Simon. Het gerucht gaat dat ze misschien weer wat dingen samen gaan doen. Nou, we wachten het even af. Spaanse Duif, oftewel de subtitel Mooiste Meisje van de Klas. En dat was weer zo'n 20th uit 2006 om precies te zijn. Tot 10 uur ben ik jouw gastheer. Mijn naam is Luud van Eertweg in Eertweg in de ochtend. 60s, 70s, 80s, 90s en zo nu en dan een knipoog naar de Golden Oldies uit de 20th. Kortom, de muziek uit 60 jaar muziekhistorie. Herbeleefde hits, de muziek die jij wil horen. Ook kijk ik vandaag in het geboorteregister en misschien heb ik nog wat historische nieuwsfeiten. En we kijken ook even terug naar het weer van vorig jaar. Dat doen we overigens in de tweede uur tussen 9 en 10. En als het een beetje mee zit, heb ik ook nog wat uittips voor jullie. Het is 3 september. En dat is tevens de geboortedag van acteur en cabaretier en presentator, zanger Jeroen van Koningsbrugge. Ondernemer en presentator en voormalig disc-jockey Adam Curry. Medeoprichter, zanger en gitarist van de Beach Boys Al Jardine. En Jennifer Page, bekend van haar hit Crush. En tenslotte ook nog die mooie van Gary Walker uit The Walker Brothers. 1976 hadden ze een hit met No Regrets. I know you leave.

0: Radio met de leukste grabbouwen en voor jou de mooiste herinneringen. En van tijd tot tijd natuurlijk ook een zonnig liedje. We draaiden er een in 1980 van Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved. En daarvoor natuurlijk de Walker Brothers met No Regrets in verband met de geboortedag van een van de heren, Gary Walker. We gaan eens even terug naar een historisch feit, maar naar 1966. Toen startte de serie Ja Zuster, Nee Zuster en de serie werd geschreven door Annie M.G. Schmid met muziek van Harry Bannink. Oorspronkelijk is het bedoeld als kinderserie, maar ook bij volwassenen slaat het aan. Veelal om de dubbelzinnige grappen. Wie herinnert zich nog zuster Clivia, Wim Zonneveld en natuurlijk Albert Mol?
1: Niet met de deuren slaan,
2: ja zuster, nee zuster.
1: Niet op de stoel staan,
2: ja zuster, nee zuster.
0: Een van de bekende liedjes, thema, de titelsong zeg maar. Andere liedjes uit de serie zijn natuurlijk een rijtuigje. Mijn opa, de kat van oma Willem. En de populaire serie Ja Zuster, Nee Zuster. Die loopt 2 jaar en de laatste aflevering is te zien op 7 september 1968. Dit is Golden Oldies Radio. Mijn naam is Ruud van Eertweg. Tot 10 uur ben ik jouw gastheer met Eertweg in de ochtend. En om 10 uur is er natuurlijk Frans van der Drift. En nu het Electro Glad Orchestra, 1976. Strange Magic. Yeah.

Een heerlijke kippenvelplaat hier bij Gold Oldies Radio. De leukste rauwe ouwe met voor jou de leukste herinneringen. En dat natuurlijk in het programma Eertweg in de ochtend. Het geboorteregister heb je gehad. Je hebt wat historisch nieuws gehad. Daar bedoel ik mee natuurlijk. Ja, zuster. Nee, zuster. Het verhaal. Freaky 20. Een Nederlandstalige Freaky 20 hebben we gehad van Nick en Simon. En wat verderop in het programma doen we het nog. En volgende uur uiteraard ook. En zo dadelijk gaan we naar de jaren 60. En dat wordt er een van Bob Dylan. The times they are changing. Boudewijn de Rood kende hem ook. En die zei gewoon, er komen andere tijden. We gaan terug naar 1964.

0: Echt waar, hoor, kippenvel, deze lekkere deur 1964. Het verraadt wel een klein beetje mijn leeftijd, denk ik. Ik was een jaar of 12, 13 toen dit een behoorlijke hit was. Bob Dylan and the Times They Are Changing. Zo dadelijk de muziek van de Cats. We gaan naar 1983, La Diligence.
1: De enige die weet...

Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Danny Vera, 2019 Rollercoaster. Maakt plaats voor dit uit 73, Nick McKenzie, One is One.

Ik probeer als programmamaker altijd een indruk te krijgen wat jij als luisteraar bij te luisteren naar Golden Oldies Radio zowel doet op een donderdagochtend. Ben je sinds vroeg al aan de gang, al aan het werk? Dan zou ik zeggen, werk ze. En misschien geniet je van je pensioen, heb je vrij of misschien heb je nog vakantie. Het kan allemaal, hè. Laat het maar eens weten. Je weet me te vinden, dat is luut@goldenoldiesradio.nl. Je hoorde net de mooie plaat van Nick McKenzie uit 1973. One is one. En die maakt plaats voor een ander mooi liedje. 1998, hemel en aarde. Hier is Etzilia Romley.

een songfestival liedje, meen ik mezelf te herinneren, 1998 uit Cilia en Hemel en Aarde. De derde donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Frans, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienerjaren en later. De laatste dit uur komt van Bon Jovi. Even na het nieuws en weer van 9 uur spreken we elkaar weer voor het tweede gedeelte van Eerdweg in de Ochtend bij jouw Golden Oldies Radio. Good.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse moes.

0: In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een Miracles, mooie, lekker gauw houden aan het begin van het tweede uur Eertwagenochtend hier op Cold Oldies Radio. Je hoorde Mike and the Mechanics met All I Need is a Miracle. Een lekkere start met muziek uit 1986. We hebben al veel meer leuks in dit tweede uur Eertwagenochtend. Onder meer Robbie Williams, Aretha Franklin. Maar eerst gaan we naar 1979. Another Brick in the Wall, hier is Pink Floyd. Good.

lekkere muziektrack die er nog altijd mag zijn. Je hoorde Another Brick in the Wall in 1979, natuurlijk Pink Floyd. Het is 3 september alweer, dag 246 van 2026. Het is vandaag de dag van de revalidatiedokter. Oh, zo belangrijk in iemands herstelproces. Revalideren van een ziekte of ongeluk kan heel veel tijd kosten. Gold Oldies Radio, Lut van Eerder tot 10 uur. En straks uiteraard om 10 uur Frans van der Drift. En nu, respect. Ja, dat hebben we voor Rita Franklin. Terug naar 7.

Misschien wel niet zo'n grootheid als de voorganger Fast Car, Tracy Chapman, maar desondanks toch nog leuk om een ding te mogen draaien. 1988, Talking About the Revolution, en daarvoor Robbie Williams en Angels. Een aardige ballad die 10 jaar jonger was, 1998. Vandaag 3 september, maar dan in 1944 vond het laatste transport plaats van Westerbork naar Auschwitz. Anne Frank en haar familie bevinden zich in de trein en vanaf juli 1942 tot en met september 1944 vertrekken 93 treinen vanuit Westerbork naar Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt en Bergen-Belsen. Zo'n 107.000 Joden, 245 Sinti en Roma en enkele tientallen verzetstrijders worden richting de concentratiekampen vervoerd. Ongeveer 5.000 overleven de oorlog. Een minder prettig bericht, maar we mogen het niet vergeten, vandaar dat we dat even onder de aandacht brengen. Vandaag dus 3 september 1944. De muziek hier bij Gold Oldies Radio, Eertweg in de ochtend met Level 42 zo dadelijk. En we gaan eerst naar Smokey Robinson en The Miracles. Hier is uit 1970 The Tears of a Clown.

Love Games 1981. Voor veel mensen de kennismaking met Level 42. En het was natuurlijk tevens de doorbraak. Love Games. Fraaie plaat hier bij Golden Oldies Radio. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertwerk in de Ochtend. Daarin een mix van 60s, 70s, 80s, 90s. En ze noemen dan een knipoog naar een oldie uit de 20s. Kortom, de beste muziek uit 60 jaar muziekhistorie. Herbeleefde hits van toen uit je tienerjaren, de 60s, 70s en 80s. Wij draaien de muziek die jij wil horen. In het voorgaande uur nam ik samen met jou een kijkje in het geboorteregister. En dit uur tussen 9 en 10 kijken we samen ook even terug naar het weer. Weliswaar van vorig jaar wel te verstaan. En als het een beetje mee zit, heb ik straks ook nog wat uittips voor vandaag en misschien voor morgen of in het weekend. Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Oh,

Cochrane, een van de tracks, een van de plaatjes die jij graag wil horen. Want jij staat bij ons nummer 1 natuurlijk hier bij Gold Oldies Radio. Je hoorde het in 1973, de Moody Blues, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band. En daarvoor de Seekers, A World of Our Own. Straks om 10 uur dan krijg je uiteraard het actuele weerbericht. Maar nu kijken we even terug naar het weer van vorig jaar 3 september. Het was een zwaar bewolkte dag en er waaide een matige wind uit het zuiden. De gemiddelde temperatuur vorig jaar was 19 graden. Maximaal was het 23 graden. En ook zagen we vorig jaar nog een paar uurtjes de zon. Straks nogmaals om 10 uur krijg je het actuele weer. En nu, jawel, de Freaky 20. Uit 2007, de Kaiser Chiefs. Een lekkere deun. Hier is Ruby.

Zoals ik in het voorgaande uur al zei, ik probeer altijd als programmamaker een beetje een indruk te krijgen van wat jij nu doet op dit moment. Misschien ben je aan het werk, misschien heb je nog vakantie en misschien ben je al met pensioen en heb je volop tijd. En misschien weet je ook niet wat te doen. Overigens, je hoorde net Cyndi Lauper in 1983 met Time After Time. Ik had je nou wat beloofd wat uittips te geven, dat doe ik bij deze. Je kunt terecht bij de IFFG Zomerbuitenbios 2026 in Gorinchem. Bierliefhebbers die kunnen naar de Beekse Bergen, daar vindt in Heelvarenbeek namelijk de Brew at de Zoom plaats. En ook kun je meedoen met de vaartocht de Blauwe Bever. Tevens kun je gebruik maken van de rondleiding al daar. Ten slotte heb ik ook nog van jou de knotsgekke hobbydagen in Den Bosch, het bloemenfestijn Bloemig in Arsen, het festival Oude Muziek in Utrecht en in Heerlen nog tot en met dit weekend het internationaal beeldend theaterfestival Cultura Nova. We gaan naar het zonnige geluid van Goede Week Leisures. Amor de mis amores. Lekkere muziek uit 1981 hier bij Golden Oldies Radio.

0: Wat je ook van hem vindt, Julio Iglesias is en blijft een wonder natuurlijk met zijn leuke muziek. Aanvankelijk keeper en naderhand muzikant. Dit was een grote hit in 1981. Amor de mis amores. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Frans. Zo dadelijk om 10:00. Frans, Dennis en Felix. En bij ons herbeleef je de hits van toen. De lekkerste muzikale herinneringen uit je tienerjaren en later natuurlijk. En heb je ooit ideeën of andere tips, dan kun je die natuurlijk altijd kwijt via ons e-mailadres. Het e-mailadres is luut@goldenoldiesradio.nl. Ik herhaal, luut@goldenoldiesradio.nl. We gaan er nog één draaien. A Freaky 20, in dit geval van Marco Borsato. 2006, hier is rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

梦醒。

Eenmaal de lekkere uitvoeringen die er zijn van Kalimba de Luna. Die andere is natuurlijk van Boniem. Dit was de versie van Tony Esposito uit 1984. Zometeen om 10 uur is er de Tour van Frans. Met Frans van der Drift natuurlijk. Een prettige voortzetting van deze dag. En volgende week donderdagochtend 8 uur. Dan spreek ik graag met jou voor een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend. Morgen vroeg, even 8 uur, zit hier John Dekker met zijn Morning Memories. Een fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. De laatste in mijn uur komt voor rekening van Santana. Terug naar 1969. Hier is Jingo.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars

0: worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. De A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

altijd enthousiast, hè, die Polenka. Ja. Adam and Eve. Adam and Eve. Zo heette het. Een hele goede morgen. Het is tijd voor de Tour van Frans. En ik feliciteer nog eventjes Luut met zijn programma. Zijn eerste programma was dat vanmorgen bij Golden Oldies Radio.

Nina Simone is dit. En, ja. Dat dus. My Baby Just Cares For Me. Ja. Het was in de jaren 50 al een succes. En 29 jaar later werd het opnieuw uitgebracht. En kwam het

0: pa, pa, pa. Ja, ja, ja. Abba was dat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Take a chance on me, zo heette het. Ik ga er nog eentje draaien en dan is het weer tijd voor de high five. Hier bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio laat ik hem nog een keer klinken. Ik heb het over René Vroeger en hier is hij met Just Say Hello.

zeg gewoon gezellig gedag. Ja, precies, dames. En jij hebt het ook door. Dat heb ik tegen Robert. Die schreef zojuist dan... Ik zeg hallo. Ja. En er waren al heel veel luisteraars die kort voor mijn programma luisteren weten dat ze er zijn. Leuk. We gaan samen naar de High Five, vrienden. We gaan weer een trip maken down memory lane. Want in de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Veronica Top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 2 kwamen, dus kans zagen net niet de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 13 februari 1965. We beginnen gewoon weer van voor af aan met die leuke muziek van Chubby Checker. Hij scoorde met Lovely Lovely.

0: zo schattig, hè?
1: Oh, yeah.
0: Chubby Checker maakte nogal wat nummers die met een dans te maken hadden. De Twist bijvoorbeeld. En ja, zo zou ik er nog wel een paar kunnen noemen. Maar daar ben jij helemaal niet in geïnteresseerd. Nee, en natuurlijk niet. Op 8 maart 1965, ja echt waar, werden de Beatles van de nummer 1 gehouden. Dat gebeurde door de song Let Kiss. En 5 weken lang bleven ze op 2 met 8 Days.

0: En 8 dagen in de week. Ja, een mooie vondst. John Paul, George en Ringo bleven op nummer 2 met 8 Days a Week. Daarna brachten ze trouwens rock'n'roll music uit. En die scoorde wel de nummer 1. En daarmee hielden ze trouwens een andere formatie van de hoogste plaats. De Rolling Stones, die bleven op 2 met The Last Time.
1: Radio Extra Gold. Bringing back the memories. We play them all.

0: Wilt u niet zo schreeuwen in de show? Mick Jagger en zijn vrienden. Nog altijd actief. Ja. Ze weten niet van ophouden. Dat zou je ook zo kunnen zeggen. The Last Time. In het eerste jaar van de Veronica Top 40. Dat was een hele gebeurtenis. Dat zul je je nog wel herinneren. Het was Willem van Kooten trouwens die de hitparade introduceerde in Nederland. En ja, je kent hem natuurlijk onder de DJ-naam Joost de Draaier. En nu we het toch over DJ's van Veronica hebben, kom ik terecht bij deze. We gaan luisteren naar Cowboy Gerard. Gerard de Vries. De vorige keer draaide ik het spel kaarten, dit keer de andere zijde. Ook een A-kant, de teddybeer.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19... En plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: Dit moet je toch wel aanspreken, Robert. Als trucker, zal ik maar zeggen. En jij bent ook wel eens met iemand in jouw truck een prachtige ritwezen maken. Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Extra
2: Gold! Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: En dit is de laatste in de High Five voor vandaag. We gaan luisteren naar Jewel Akins. Ook hij bereikte de nummer 2 met The Birds and the Bees.

0: gaat je vertellen. Dat was een beetje de strekking voor dit verhaal, toch? Volgende week, lieve luistervrienden, dan hoor je weer 5 nummer 2 noteringen van toen. Luister opnieuw, dan mis je niks.
1: Extra Gold! Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: Precies. Wat gebeurt er allemaal? Een zonnig plaatje in de show.

0: toch nog een beetje opgewonden, vond je niet?
1: Ja.
0: Maar voor Sex on the Beach moet je met z'n tweeën zijn. En dat zijn deze ook. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Een gelegenheidsduur van toen. Hier is California's.

een hele goede morgen, zeg ik ook tegen Cor en Jannie. Ze zitten nu samen te luisteren. Ze genieten van hun pensioen. Ja, dat moet je ook doen. Genieten elke dag, zou ik haast willen zeggen. En vandaag zijn ze erbij en luisteren ze naar de toer van Frans. Bij Extra Gold of Golden Oldies Radio. En ook deze is voor jullie.

0: was instead.
1: Robbie Williams, liet ik even acte de présence geven in de Tour van Frans. En luister jij vandaag voor het eerst? Dan ben ik blij dat je erbij bent. Gezellig. En ik draai er weer van lang geleden eentje uit de jaren 60.
2: Herinnert u zich deze nog?
1: Bobby Darin is hier voor de liefhebbers. Heerlijk, met zijn dream lover. Yeah.

nummer uit de collectie van Cor. Ja, Cor is een verwoed 60-jarige fan. Hij heeft echt alles. Zijn huis staat helemaal vol met cd's. Ja, dat hoort ook helemaal bij hem, toch? Absoluut. En voor de liefhebbers van disco, draai ik even deze. En daarmee gaan we naar de Sound of Philadelphia. Wat was dat mooi in 1974. Het jaar waarin ik mijn carrière als DJ begon. The Three Degrees zijn hier.

Dat is een goede vraag. Wanneer zie ik je weer? Oh, fijn. Die bleef onbeantwoord, dat mogen we wel zeggen. En dan nu in de tour van Frans op de Franstalige Tour. Ken je deze nog? Toe lekker, son.

Het was een bijzondere tijd. Of ligt dat dan aan mij? Ik was natuurlijk nog jong, jij ook denk ik. En toen scoorde ze. Deze zangeres, en volgens mij op blote voet als ik me dat goed kan herinneren. Ja, dat vond ze helemaal geen bezwaar. Tous les garçons et la fille, dat zong ze. En we gaan een reisje maken. Waar naartoe? Nou, ik ga het je vertellen. I go to Rio. Jij ook?

Piet Rollen in de show, in de Tour van Frans. En het schijnt daar heerlijk toeven te zijn. Vandaar dus zijn enthousiasme in I Go to Rio.

soms overvalt het je. Dat gevoel van toen, zal ik maar zeggen, hier in de Tour van France. En dan heb ik nog één nummer te gaan, een instrumentaaltje. En volgens mij heb ik die in het eerste uur, zelfs ook in het tweede uur, nog nooit gedraaid. Nou, dat is dan een leuke kennismaking voor sommige mensen die die jaren niet serieus hebben meegemaakt. En zo dadelijk in de tweede uur van de Tour van France tussen 11 en 12 weer een top 5. Vorige week heb ik het je beloofd. Nog weer een top 5 van de Bee Gees. De hoogst genoteerde waren er vorige week. En nu de nummers van 10 tot en met 6. Heel graag tot zo.

0: eventjes wat tussendoor, hè? Van Mr. Walkie Talkie. En Be My Woogie Boogie Baby. Ben je er klaar voor? Ik wel. We gaan naar het tweede uur.
1: Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig live.

Ik ga even met mezelf in gesprek. Frans, je draait in het duurste uur de Beatles en nu George Harrison. Is dat niet een beetje te veel van het goede? Hey, wat maakt het uit? Het gaat om de sfeer in de muziek. En die was in dit nummer fantastisch. What is life? Welkom in het tweede uur van de Tour van Frans. Tot 12 uur blijven we samen. Zo dadelijk weer binnen.

0: Ze willen weten waar ze aan toe zijn, hè? I got to know, I got to know. Starbuck was dit. Vorige week draaide ik de Beach Boys in de top 5 en pakten we hun 5 grootste noteringen. Maar de Beach Boys hebben maar liefst 21 hits in de hitparade gehad in de Veronica top 40 en later de Nederlandse top 40. En ja, daar zitten zoveel mooie nummers tussen dat terecht heel veel mensen zeiden van, kun je die ook niet draaien? En daarvoor heb ik deel 2. En de nummers die je gaat horen staan dus in de top 10, zal ik maar zeggen, van 10 tot en met 6. En die zetten we op een rijtje.
1: 5 hits in a row. Ba-ba-ba.

Even een ogenblik swingen in de Tour van Frans. De eerste van vandaag in een top 5 van de Beach Boys. En dit vinden we in feite op 9, maar op 5 in de top 5.

Cotton Fields, ja. Herinner je die nog? Want dat was dus een kanje in de hitparade. En vandaag dus in deze top 5 van de Beach Boys gedraaid. En dan, ja natuurlijk, die mag niet ontbreken. I Can Hear Music. This is

Uiteraard heb ik ook bepaalde favoriete nummers van de Beach Boys. Vorige week in de eerste serie van 5 zei ik het bij Good Vibrations. En vandaag kan ik het bij deze zeggen. God Only Knows.

natuurlijk ging het over een intense liefde. Dat mogen we toch wel stellen. The Beach Boys was dat. Met God Only Knows. En als we de vijfde willen draaien, altijd even nog een overzicht van wat al voorbij is gekomen. En dat doen we zo. We begonnen deze vijf met Barbara Ann. Daarna hoorde je Cotton Fields. I got and I can hear music. En God Only Knows klonk zojuist nog. En wat draaien we dan als laatste in deze serie van vijf van de Beach Boys? Dat is deze. Van een later tijdstip in hun carrière.

De laatste in de tweede top 5 van The Beach Boys. Ja, Kokomo. Ze mochten dat trouwens ooit zingen voor een film, hè? Een film die vooral de dames hebben gekeken. Tom Cruise speelde daarin een hoofdrol, ja. En die film heet Cocktail. Dat doet het water bij mij in de mond komen. Maar dat heb jij misschien ook wel.

0: Zozo.
1: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek. Of compleet geschift?
0: Nee toch?
1: Voor iedereen is er...
0: En wie hebben we daar?
1: Frans van Udrift.

muziek van de jaren 60 deed het ook goed in de jaren 70. Het kreeg een nieuw jasje. En er was bijvoorbeeld de formatie Mud heel goed in. Maar ook Show Waddy Waddy pakte die nummers uit de jaren 60 en maakte er een nieuwe versie van. The Secrets That You Keep, zo heette dit nummer. En dan een stukje Elvis voor de Elvis fans. Hier is Wooden Heart. Can you see?

0: Hij klonk heel gevoelig, hè?
1: Ja.
0: Zo deed hij het in ieder geval voorkomen. The King, oftewel Elvis Presley. En dan heb ik ook deze man nog even in de tour van Frans bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. Rick James, van de Beefhubbers. En die zijn er. Give it to me, baby.

klinkt als een smeekbede. Kun je dat zo zeggen? Denk het wel, hè? Rick James, een kleurrijk figuur, vandaag ook hier in de show. En dan voor de mensen die liever af en toe eens een rustig plaatje tussendoor horen, dacht ik, is dit misschien wel heel geschikt. Een nummer van Elton John, met de titel Can You Feel the Love Tonight?

Uit de tijd dat er nog muntjestelefoons bestonden. En dat is heel lang geleden. Voor nieuwe luisteraars misschien niet te begrijpen, zal ik maar zeggen. Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje, toch? En daar gaat het veel beter mee. See You When I Get There, dat was een prachtig nummer van Lou Rawls. En dan nu.

wordt diep in een glaasje gekeken, zo te horen. One scotch, dat bedoel ik. En one beer. Oh, heerlijke muziek. En dan heb ik nog geen Nederlandstalige plaat gedraaid vandaag. Dus het is de hoogste tijd om daar verandering in aan te brengen. In de Tour van Frans laat ik hem nog een keertje op je los. Ik heb het over Rob de Nijs. En hij heeft het over Huis in de Zon.

van die vele geweldige werkjes die hij ons heeft nagelaten. En die we blijven draaien, ook in de Tour van Frans. Huis in de zon, zo heette het. En ik pak nog even een romantisch werk van de man waarvan wordt gezegd dat hij een beetje ondeugend is geweest. Ik heb het over Julio Iglesias. Of dat allemaal waar is, ik weet het niet. Maar ik draai deze van hem vandaag. Trentai Tres Anjos.

hij zorgde voor sfeer, voor gezelligheid. In de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Mooi toch? Ja. Ik zie dat ik alvast afscheid moet nemen. En zo dadelijk is er een collega. Oh, en die is nieuw. Ja, dat moet ik je even vertellen. Henry Valk gaat zo dadelijk bij Golden Oldies Radio een nieuwe show doen. De Lunch Room, zal ik maar zeggen. En ik wens hem natuurlijk ook heel veel succes. Ik verheug me erop. Ik ga in ieder geval er vandoor. En volgende week ben ik er weer. Tussen 10 en 12. Heel graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 is het oponthoud 5 minuten vanuit Geleen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 1966. The Small Faces, een opener voor vandaag. Shalalalali. De opener van een nieuw programma hier op Golden Oldies Radio. Elke donderdagmiddag tussen 12 en 2 ben ik bij je. Met licht verteerbare hapjes voor bij jouw lunch.
1: Lunchroom, jouw muzikale middagmenu.
0: Dankjewel Frans, voor 2 uurtjes de Tour van Frans. Een eer hoor, om na jouw programma deze lunch

36 leven we in 2026 en we gaan vandaag terug 50 jaar terug in de tijd naar week 36 van het jaar 1976. In het eerste uur 3 hits uit die week en het tweede uur hoor je de top 3. En voor de rest hebben we aandacht voor

nummer was uit 1966. We blijven nog even in dat jaar. Je vond hem in Antwerpen op straat. Ver Grignard en Ring Ring.

top 3 hits in Nederland. Ver Grignard. Deze kwam binnen in juli 1966. Rijkt als hoogste positie 16. Opvolger was The Drunken Sailor.

dit is niet de Motown sound. Hij heeft er wel een beetje mee te maken, de Chairman of the Board. De Amerikaanse soul en rhythm and blues roep uit Detroit, Michigan. Een beetje het vlaggenschip van Invictus Records. En dat is het platenlabel dat werd opgericht door het legendarische Motown producer en songwriters trio Holland, Dozier Holland. Nadat ze Motown met ruzie hadden verlaten. Nu worden uit 1970, Give Me Just a Little More Time. Dit zijn de Temptations. Het is vandaag 3 september. 3 september 2026. Er is één plaats waarin 3 september terugkomt. En die hoor je. It was the 3rd of September.

0: Nederlandstalig werk van Erik Meissy.
1: Hollands Glorie. Muziek in je moerstaal.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
3: Aandacht voor het bekende trio Peter, Paul en Mary. Nou ja, dat wil zeggen één van de drie, Paul Stuckey. Die had in 1971 een hit in Amerika. 24e positie. In Nederland werd die niet of nauwelijks gedraaid. Zo'n vergeten song. Hoor je elke keer wel terug hier in Lunchroom. Hier is de Wedding Song.

0: Zo draai je een nummer uit 1971, Paul Stukje. En dan ga je naar 2018. Jazz Glynn hoor je. I'll be there. Kan allemaal bij ons.
1: Henry Valk.
2: De dag van vandaag.
3: De hits van destijds.
0: En zoals aangekondigd gaan we 50 jaar terug in de tijd. En we kijken in de hitlijst van week 36 van het jaar 1976. Ik heb er 3 voor je klaarstaan. Zometeen Lia Velasco. Dan is de Nederlandse groep Ferrari. Was trouwens in 1976 een hele mooie zomer. Lijkt wel wat op 2026, nietwaar?
4: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropendelen denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel.

superformidabel. Fantakollesachtig. Smell Sound. En het heeft er niks mee te maken dat hij zo'n mooie voornaam heeft.

Hier is Polenka. I love you.

tweemaal 50's. Zoals elke week in Lunchroom in het eerste uur. Overigens, aanstaande zondag de eerste aflevering van 50's Flashbacks. Tussen 8 en 9, hier op Golden Oldies Radio.

Kan die blijven stilzitten, joh? Feestnummer van Sue Lee Hooper. De Wandelclub. Was in heel een nummer van cabaretier Jasperina de Jong. Maar dit was Sue Lee Hooper uit 1995. We gaan naar 2021. De trein hoor je.

eigenlijk bestaat Noah 9 niet. Nee, dit is een AI-lied. Zo'n song die gecomponeerd is met behulp van AI. En daar heb ik wisselende, gemengde gevoelens over. Aan de ene kant denk ik, ja, daar is niet echt. Een beetje nep allemaal. Aan de andere kant wordt er best mooie muziek doorgemaakt. En ja, wat dachten we toen de synthesizer kwam? Kun je ook van alles over zeggen, toch? In ieder geval, zo af en toe hoor je ze langskomen bij ons in Lunchroom. Een afsluiter komt uit 1990. Phil Collins. That's just the

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een auto met aanhanger geschaard. Bij de afrit Hoenderlo kost dat je een kwartier extra. Daar is ook 1 rijstrook dicht. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

de alarmschijf in week 36 van het jaar 1976. Exact 50 jaar terug. Johnny Wakelin en In Zaire. Ging over het legendarische boksgevecht van Muhammad Ali en George Foreman. The Rumble in the Jungle.

0: een beetje vroeger, hoor.
1: Een malle persiflage op de hit van Bobby McFerrin. Johnny Camaro. Radiomaker Alfred Lagarde zat erachter. Don't worry, be happy. Met een hele grote hit in Nederland.

Ja, dat doen we. Op Golden Oldies Radio. En wat is het een eer om op donderdagmiddag jouw lunch te mogen verzorgen. Althans, de muziek bij jouw lunch. En inderdaad, ook de Beatles komen langs. Voortaan elke week in de tweede uur tweemaal de Beatles. Met vandaag twee nummers van A Hard Day's Night. De titelsong en Can't Buy Me Love. Fab.

0: De dag van vandaag.
1: De hits van destijds.
2: We reizen weer door de tijd. Dat doen we zo gemakkelijk, hè, mensen. Helemaal terug naar 1976. Een halve eeuw terug. 50 jaar. Naar week 36 van het jaar. En zoals beloofd, de top 3 van de Nederlandse top 40. Van die zaterdag, van die week. Op 3, Oud Alarm schrijft met een stipje. George Baker Selection. Zometeen hoor je Wild Bird. En ook een alarm schrijft op 2. Maar die is gezakt van 1 naar 2 in de 7e week. The Manhattans. Een kiss. En say goodbye. En dan de nummer 1. Ook 1 in Engeland. ABBA. Dancing Queen. Je hoort hun aankondiging in Top of the Pops. Het fameuze Engelse.

krijgen. George Baker Selection. Ze hadden zojuist 3 nummer 1 hits achter de rug. Het Sing a Song of Love, Paloma Blanca en Morning Sky. De eerste hit in 1976 was deze. Zou uiteindelijk stranden op nummer 3.

Zometeen Forest, een lekker nummer, Rock the Boat. Maar eerst gaan we naar 1981, de zomer van 81. En je hoort de Schotse folkzangeres Mary Sandeman. Folk, vraag je dan af? Oh. Je herkent hem, hè? Annika. Op dat moment alleen maar klassiek, folk. Nou ja, dat werk, weet je wel. Onder die titel, onder die naam, bracht ze een heel andere song uit. Het werd een wereldhit, The Japanese Boy. Ze was nog nooit in Japan geweest.

soms ook af en toe in het eerste uur. Maar in ieder geval, in mijn programma hoor je ook elke keer een remix of een speciale versie van een nummer. Tot dit keer, uitvoering van de bekende song Jerusalem. Remix daarvan. Ook zo'n pijn in je kuiten hit. En dat allemaal zo tegen 2 uur. Ja, dat is bijna afgelopen.

ik ga er van tussen. Maar we hebben nog veel meer radio, hoor. Mooie radio op Golden Oldies Radio. Zometeen 2 uur non-stop. Ook de moeite waard. En dan om 4 uur de tijdmachine met collega Dennis Wiebel. En vanavond om 6 uur Felix. We gaan eruit met een lekkere soft song. Soft Soul. Grote hit in Engeland en in Amerika. Marvin Gaye. Abram Martin en

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Ze zijn er nu aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Sommige dagen vergeten we nooit. 11 september 2001. Een dag die de wereld voorgoed veranderde. Duizenden mensen verloren hun leven. Families verloren hun geliefden. En hulpverleners toonden ongekende moed. 25 jaar later staan we stil bij iedereen die door deze tragedie werd geraakt. Niet alleen met verdriet, maar ook met respect voor de mensen die we verloren en de kracht van degenen die achterbleven. Deze muziek is voor hen. 11 september 2001, 25 jaar later, maar nooit vergeten. 11 september 2026 op Golden Oldies Radio van 7 tot 8 uur.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren. Tussen Lemmer en Zit-Afrit Sint-Nicolaasga een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoop het Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Crossing van de Black Eyed Peas waren dat. I've got a feeling. Ja, ik heb zeker een gevoel, jongens. Het gaat een heerlijke uitzending worden. Je hoorde zojuist natuurlijk The Steppenwolf, Born to be Wild. En dit is...

0: One and only natuurlijk, Lionel Richie, all night long. Ja, wat doe je de hele avond lang? Op de bank hangen en chips eten. Dat is best te doen de hele avond, toch? Ja, als pak je leeg is, moet je erop staan. Een beetje jammer natuurlijk. Doe je niks aan. Marco Borsato, rood.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

rond half, dan heb ik voor mezelf ingenomen. Dan draai ik een Nederlandstalige plaat. Omdat ik een paar weken geleden kreeg een mailtje van waarom draai je eigenlijk geen Nederlandstalig. Ik zei, nou oké, sorry Matze, om het half dan gaan we gewoon een plaatje draaien, ja toch? Van Nederlandstalig product natuurlijk. Marco Borsato was dat rood. Ja, de stoplid is rood. Dat betekent stoppen. Hey, dit is Golden Oldies Radio. Dennis Wiebel tot 6 uur. En we rammen alleen maar door met leuke platen. Echt waar, het is absoluut feest vandaag. Het moment dat je mij nu hoort, zit ik in het vliegtuig. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dit is Zita op de man met de lange baard.

Danny is Dennis. Eigenlijk Dennis, hè, zegt ze. Ja. Blondie. Nou, ik kan blij mee moet zijn of ze daar zo'n beetje verliefd is op mij. Ik geloof het niet echt. I'm in love with you, door de Blondie. Ja, wel. Even lekker terug in de tijd met die oude rammers. Dit is Golden Oldies Radio. Laat hem aanstaan. We hebben echt alleen maar mooie platen. Zometeen Wham, Callous Whispers. Michael Jackson, Thriller komt er nog aan. Fleetwood Mac. Oh, wat een lijst jongens vandaag. Dit is U2. Still haven't found what I'm looking for. Ik blijf zoeken.

Je bent aan het wegdromen, je kijkt in de krant, je denkt, wat kost een liter benzine? Wat kost een liter brandstof? Wat kost dat tegenwoordig? Nou, doe even de volgende pagina openen. Dan heb je een optie, dan kun je een krantenwijk nemen. Dan moet je die even openen. Dan zeg je van, kijk, doe je die deur even open. En dan zeg je, nou, hallo, kan ik hier nog even bij me verdienen? Ik moet er een beetje bij verdienen. Dat is, het is echt noodzakelijk om je auto te kunnen laten rijden. Waar was dat trouwens, de Careless Whisper daarvoor? U2, Still Haven't Found What I'm Looking For. It's Golden Oldies Radio. We hebben alleen maar de hits die jij wil horen. Dennis@coldenoldiesradio.nl. Dennis@coldenoldiesradio.nl. Stuur even een mailtje met een leuke plaat. Dan ga ik er volgende week voor je draaien. Want vandaag wordt het even niet. Want ik zit niet echt live. Sorry. Ja, voordat je me betrapt. Ik denk, ik zeg het gewoon maar eerlijk. Dit is de trailer. Michael Jackson.

Ja, hij moet er zelf om lachen. Het uur is bijna ten einde. We gaan door naar het tweede uur zometeen. Jazeker, maar voor die tijd hebben we nog een mooie plaat voor je. Fleetwood Mac. Michael Jackson was de Thriller. Ik spreek je zometeen na 5 uur. Ik laat je achter met The Dreams.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: From the other side of the world, from the tropical studio, where the air conditioning is running at full speed, with a palm tree growing along the microphone stand made of bamboo, we will entertain your ears.

Back, ja, en Sync, jongens. Ik heb nou zo meteen een plaat voor je klaarstaan. Dat moet je niet proberen met je kunstgebied in, geloof me. Ga het nou niet doen met je kunstgebied in, want het gaat helemaal mis. Scatman John, komt ie aan.

En zit je kunstgebit er nog in? Ja, ik heb mijn eigen tanden nog, dus dat gaat wel. Ja, bijzonder dit. Scatman John was dat. En de Scatman, ja, wat een mooie plaat. Toch even terug te horen. We gaan je even een beetje de rustmoment houden. Even geen

valt me op, het gras is altijd groener bij de buren. Maar wat blijkt nou, die hebben kunstgras. Ja, doe je niks aan natuurlijk. Het is tijd voor half Nederlandstalig. Dit is Toontje Laag.

Je hoort de muziek van The Christians and Words. Daarvoor trouwens Toontje Lager, zoveel te doen. De plaat van Half, de Nederlandstalige plaat. Dat je denkt, ja, die willen we niet missen natuurlijk. Wat dat er gaat. Hoor eens wat een platen. Oh, dit is genieten. Golden Oldies Radio met Prince, The Most Beautiful Girl.

Ja. The Most Beautiful Girl, ja. Kwam een beetje vlot uit net, maar ja, ik had geen tijd meer natuurlijk. Het intro zat... ik had weer te veel tekst natuurlijk, altijd hetzelfde. De intro's zijn mij altijd te kort. Ja, ik snap er niks van. Wat hebben we daarna gedraaid? Natuurlijk, Patti LaBelle, Release, hoorde je zojuist. En we gaan even een beetje achterover liggen. Dit vind ik zo'n lay down. Ik weet niet, ik heb iets met Sade. Ik vind het een geweldige dame, een geweldige artieste. En dit is Ordinary Love van Sade dus.

0: Je waant je een andere wereld als je luistert naar Sade natuurlijk.
1: Dit is toch lekker.
0: No ordinary love.
1: Nee hoor, het is geen ordinaire liefde.
0: Het is vol passie. Heb ik dit afgelopen 2 uur weer gedaan. Dus dan gaat, inmiddels ben ik het vliegtuig uit. Dus ja, het was een mooie rit met je. Wat mij betreft tot volgende week. En natuurlijk zaterdagavond ben ik er ook. Hè?
1: Ja, tussen 10 en 12.
0: Ja, 10 en 12 met Sol Wiebel. Ja, leuk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de Airport Sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De koninklijke marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Your radio never sounded so good. On the internet, AM and DAB+. Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
3: That's right, I'm sad and blue. Cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing. That's why I sing.

Oei, oei, oei, oei, dat singeltje is vaker als één keer gedraaid. De Pipkings uit april 1970. En kwam niet verder als de tiende plaats. Een beetje afgeleverd exemplaar. Zit wel het originele hoesje mee trouwens, maar Amy Columbia die nam het kennelijk niet zo nauw. En de linkerkant die hoorde je ook in het begin, want ik heb hem even op mono gezet, want er is nog enigszins wat van te pakken. Die hoorde je gewoon wegvallen. Ja, nou, slechte master. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio, met dank aan de vorige platendrager. En we gaan tussen 6 en 8 weer ons best.

van de week wat reparaties uitgevoerd aan deze ouderwetse mengtafel. Analoog. Natuurlijk, tussen 6 en 8 draaien wij uitsluitend analoog. Soms ook even zien als cd'tje. Maar ja, een beetje smokkelen. Maar het ligt allemaal solderen op de grond. Dus ik denk dat we zo even de stofzuiger moeten gaan pakken. Nou, na het programma uiteraard niet nu. Nu gaan we gewoon lekker muziek draaien tot 8 uur. Dave Edmunds uit eind jaren 70 en Queen of Hearts. En dat is later nog door een dame gedaan. Maar die staat ergens in de kast. Maar ja, ik kan natuurlijk zo gauw niet even vinden waar dat singeltje staat. Want het staat hier allemaal niet in de computer. Nou, ik hoop dat je een aardige dag hebt gehad op deze donderdag. Het is vandaag 3 september alweer. Wij hebben augustus afgesloten, daarmee ook een beetje de zomer. Dus wij gaan ons heel voorzichtig opmaken voor een herfsttijd. En het was die opeens afgelopen met die Dave Edmunds. Maar het is een beetje een alternatief plaatje. Dit uit het voorjaar van 82 kwam 12 in de UK. Manson.

vaak zijn de platen die komen niet verder, kwamen niet verder als de tipperaden. Maar dit kan ik wel een beetje begrijpen uit het voorjaar van 82. UK die snapt het kennelijk iets meer van. Die kwam op de 12e plaats, maar Nederland komen niet verder als de tipperaden. Monsoon en Never So Lonely via Golden Oldies Radio. Afijn, daar hebben wij doosjes voor. Golden Oldies Radio. Nou, dit is wel schattig dit. Even naar beneden. Misschien dat je aan een ballen gehakt zit. Of de maaltijd. Uit eind jaren 70.

Macbeth en The Lady of the Dawn. Dit wordt, tot begin wordt vaak bij verzamelsreesten afgeknabbeld. Dat is een beetje vals, want dit is voor mij de volledige versie. Maar het is maar om het even.

een beetje een matte persing. Dat is een Amerikaanse persing, denk ik. 20th Century Records. Dat is een beetje wat aparte vinyl is. Als je optikt, dan is het net plastic. Maar dat is het natuurlijk niet. En ik denk dat je dit eigenlijk van 12 inch moet draaien. Uit februari 1979. Edwin Starr en Contact. Op Golden Oldies Radio. Goedenavond als u net aanhaakt. Aanklikt via de laptop of de telefoon. Luister naar Roxy Music. Bij Golden Oldies Radio.

LP, New Riders on the Purple Sage. Hoe heet dat ding ook alweer? Even spieken. De langspeler Gypsy Cowboy. Tweede nummer van kant 1. Ja, dat was een beetje de afsluitingstune van Caroline. Via de grote zender hadden ze Caroline Overdrive. En voor mij, als ze dan uit de lucht gingen, werd dit gedraaid. Maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Oh, het is de tweede van kant 2. Voor de mensen die de LP hebben. LP, hey, ook op LP. Nou, vooruit dan maar. Dat gaan we maar eens doen, hè. Golden Oldies Radio met... zit mij niet uit te lachen. Straks even naar het weer kijken. Ja, het is allemaal niet zo spannend. Iedereen kan natuurlijk 100.000 keer per dag dat weer. Maar ja, je moet er ergens over kwekken. We gaan even doorstomen naar de jaren 80. Met Swing Out Sister. Die kent ze niet. Werd vaak gedraaid op Amor in Rotterdam. Rotterdam-Krooswijk. Daar zaten ze. En in goed stereo geluid, hoor.

0: Ja, ik denk dat bijna alle disjockeys van Golden Oldie Radio wel een piratenverleden hebben. Ja, ze riepen natuurlijk in de jaren 80, kan je bijna niet meer voorstellen. Hoewel er nog steeds illegale zenders zijn in het oosten van het land, met name oosten en noordoosten van Nederland. Daar zitten wij gewoon met een flink vermogen de polka's uit te zenden en de Nederlandse muziek, ja. De piratenmuziek, zoals ze zelf ook altijd zeggen. Mooi is dat, hè? Het is 6:30. Welke muziek hebben we nou? Doe ik even kaal. Wat hebben wij voor de komende... Dan wordt het analoge radio. Papier, donderdag 3 september. Ja, het was best aardig vandaag. 21 graden, wel een beetje regen. Morgen wordt het graad of 20. En daarna blijft het al die dagen rond de 20, 22 graden plakken. Dus er is allemaal niet zo veel te melden, ja. Zuidwestenwind, nou dat weet je het wel. Het is september, dus dan is het een beetje herfstachtig. Hè? Wij gingen naar de oude doos en daar vonden wij dit muzikale meesterwerkje Mono van Boudewijn.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Bouwer en de Groot werd het 3:45. Goedenavond. Eet u smakelijk met Bouwer en de Groot en de verdronken vlinder. Hoe krijg je het verzonnen, hè? Toch wel geniaal. Het was trouwens wel de stereo-uitvoering, maar een beetje kneuzig stereo voor die tijd. Maar ja, dat was toen zo. Oh ja, dit heb ik nog even gevonden. Dat komt uit eind jaren 70. Oktober 1979 staat op het hoesje. Nou, natuurlijk de Commodores. En Ceylon.

Een schattig discoplaatje rond 12 over half 7 bij ons Cold and Oldies Radio en Young Hearts Run Free. En het kwam uit de zomer van 76. Nou, dat was een redelijk stevige zomer, kan ik me nog wel herinneren. Ik was toen 8 of zo, weet ik veel. Ik denk dat de meeste platenrijders van dit radiostation zich nog wel kunnen herinneren dat het toen bloedheet was. Tenzij je onder de 40 bent, wordt het wat moeilijker. Maar kijk naar de statistieken op het web. En dan kan je zien dat dat een... voor mij was 75 ook al warm. Zo, ik heb het wat vaker verteld. Oké, is het in de maaltijd? Bon appétit of zijn er afwas? Dat kan natuurlijk ook. Er is natuurlijk niks aan, hè, die afwas. Met zo'n borstel. Tenzij je een vaatwasser hebt, dan kan je alles erin kegelen. En dan komt het vanzelf goed. Pil erin, huppakee. Vaatwasser ook aan de pil. Wij zorgen niet voor het nageslacht. Dit is wel leuk, Hippie Chick. Uit de zomer van 1990. Dus we maken een flinke sprong. Kom niet verder als een tipparade. Soho.

druk bent in je hoofd, dan kan je helemaal stil worden van binnen. Sade en No Ordinary Love uit 1992. En zij komt origineel uit Nigeria. Geboren op 16 januari 1959 staat hier. Britse Nigeriaanse zangeres. Nou. Maar ze heeft ook plaatjes gemaakt hoor. En goede platen. Dus ook niet onbelangrijk. Ik kan wel ook platen maken. Maar als niemand dat koopt, dan heb je er ook pech. Dan gaat de kassa dus helemaal niet rinkelen. Dan zit je met al die platen. Maar dit is wel oké, hoor. Bescheiden, je kwam niet verder dan de 19e plaats. Dat is toch weer jammer. Nederland heeft het dus weer niet goed begrepen. Of waarschijnlijk was Sade al een beetje op de retour qua populariteit. Maar het zal altijd een klassiekertje blijven hoor. In de muziek. Dat kan niet missen. We gaan straks het nieuws beluisteren van 7 uur. En dan maken we even plaats voor alle wereldtalende. Maar onder andere deze plaat gaan we nog even de statistiekertje op eigendom van Company 5. Disco Woerden. Nou, Manfred Mann's Earth Band. Spirits in the Night. Disco Woerden, Company 5, nooit van gehoord. Net als wel een of andere jaren 70 uitgaansgelegenheid zijn geweest. Komt trouwens van het album Nightingales and Boomers.

0: Nou, is dat niet mooi, dit? Paul Garrick. En er staat achter op het hoesje. Het is een opname van Countdown Café. Live recorded at Veronica's Countdown Café. Produced by Alfred Laharde. Wie kent hem niet? En de engineer was Ronald. En aan de andere kant staat ik gewoon de studioversie. Het kwam van het album Groove Approved. Ja, deze Paul Garrick, hij is inmiddels 75, die knakker. Maar hij doet het nog goed, dus wat dat betreft komt het allemaal wel oké. U bent verbonden met Golden Oldies Radio, fijn dat je bent aangehaakt. Op deze donderdag, wat voor datum leven, jongen? Het was 3 september of zo, ja. Ja, het is binnenkort weer weekend. Jippie, dat gaat lekker snel, zullen we zeggen.
1: Motivation rhythm of life, motivating rhythm of life with a healing rhythmic synergy. Motivating rhythm of

0: Nee, toch de tijd als ze zei bass drum, maar het is bass drum uit november 92. De Shaman. Nou, schaam je dan maar, het is uit november 92, staat op het hoesje. Met viltstift geschreven, nou, dat is lekker zout. Weet je, met een viltstift op een plaat hoest. Nou, ik moet tempo maken, want het nieuws komt eraan van 7 uur. Graag tot straks, 2 uur 2. En dit is de make-up van de Popcorn Makers. Tot later.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de Airport Sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergsenhoek is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer gouden oude platen als dat je radio aankan.
4: Golden Oldies Radio.
3: Hou jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
5: Dit is Golden Oldies Radio.

En daar was je om te pakken, de tweede plaat in het eerste uur. Nee, de eerste plaat in het tweede uur, zo was het. Sugar and the Lollipops. Pardon, wat zegt u daar? Sugar and the Lollipops. Ja, daar zegt over nagedacht. I Can Dance. Uit het begin van 1981. Tot nog een plekje 14 kunnen bemachtigen. CNR Records, dat was Van Koten geloof ik toch, die zat daarachter. CNR, was dat van hem? Ja, die heeft het toch weer aan verdiend. Sugar and the Lollipops, ja, dat is echt HBO niveau. Nou ja, met dit stukje Hollands trots, tussen aanleidingstekens, kunnen wij het tweede uur inleiden via Golden Oldies Radio. En nou, we gaan tot 8 uur uiteraard nog fijne muziek opzetten. Fijne muziek. Grammofoonmuziek, fonoplaten.

dit is dan de LP-versie, It's Up To You. En het eerste nummertje op de singles CD is uiteraard ook van de Tuesdays. En dat is dan de Radio Edit. Nou, ik vond het prima. Ik heb er even gekeken hoe dat zit met die Sugar No Lollipops. Nou, de zangeres is inmiddels overleden. Dat is wel spijtig, Monique Gebbink. En dat bandje, ja, popgroepje kwam uit Tiel. En ze hadden dus in februari 1981 een aardig hitje met I Can Dance. Nou, voor de rest is het allemaal aan elkaar gewapperd. En zij zou overlijden op 14 juli 2007. Dat is wel spijtig, ze is slechts 48 jaar geworden. Dat is natuurlijk veel te jong. Wat gaan wij doen? Wij gaan dit opzetten, natuurlijk. Zo, die komt er even vol gas in. Muziek uit Italië van Umberto Tozzi. Stond nummer 1 in Italië. Dat staat op het hoesje gedrukt. Met een stempeltje.

deze meneer die leeft nog, die 74 jaar. Deze Umberto Tozzi. En hij heeft wel eind jaren 70, 80 jaar heeft hij wel een paar flinke hits gehad. Dit heeft kennelijk nummer 1 gestaan in Italië uit 78. Ja, ik kan helaas geen Italiaans, dus ik kan het ook niet vertalen. Daar zijn natuurlijk allemaal middeltjes voor tegenwoordig, maar... Dat gaan we niet doen, is eigenlijk niet eerlijk, hè? En dan moet ik wel afvragen of het allemaal klopt. Kijk, het is leuk dat Translate, maar... Ja, ik vertrouw er niet 100% op. Het is 15 over 8, nee, 7 bij ons. Goedenavond. Je bent verbonden met Golden Oldies Radio, binnenkort weer op de radio. Maar daar komen nog wel mededelingen van, dus dat gaat u nog allemaal meemaken. Zeker in Zuid-Holland is dat handig. Ja, dit komt ook uit de 78. Sarah Brightman en The Hot Gossip. Nou. Het zag er allemaal heel ingewikkeld uit op dat fotootje. I lost my heart to a starship trooper. Tadaa. Spannend.

0: Hij had toen op tv bij de Tros had je Rock Planet. Dat was Ferry Maat presenteerde. Dat was een beetje de tegenhanger van Countdown. En een beetje dat hele space, dat was toen een beetje, ja, een beetje mode, denk ik. En dat je Rocky Knor, die zat erin. Ja, je moet dat echt meegemaakt hebben. Anders dan denkt iedereen nu die zit te luisteren van, joh, wat hebben die jongen gegeven? Een paar pillen of zo voor het programma? Nee, ik ben zo nuchter als een konijn. Sarah Brightman en Hot Gossip. Ja, ja, pas op. I lost my heart to a starship trooper. Nou, dit kwam begrijpelijkerwijs niet verder als Den Tipara. Dus dat snap ik al, ja.
1: Ja.
0: We gaan even ademhalen met... Make me feel good, golden oldies radio. Boink, Beverly Craven.

0: jij ook van het beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
1: Dit is Golden Oldies Radio.
0: Het geluid van de classics.
2: You've been reading my diary.

Je weet al mijn geheimen. Nou, dat kan soms verrassend zijn. Hè? Je staat op het hoesje met viltstift ingeschreven. Soos Old Wello, als ik het goed zie. Dus kennelijk is dat de plaats in Nederland waar ze dit singeltje ooit voor de Soos hebben gekocht. Maar ik kan ze niet voorstellen dat dit op een Soos werd gedraaid, jongens. Fiat Lux en Secrets. Via Golden Oldies Radio. Het is 5:30, 5:30. Wat gebeurt eigenlijk na 8 het nieuws? We krijgen natuurlijk het nieuws. Alle ellende. Het is eigenlijk elke dag hetzelfde. Het is allemaal bullshit. Maar ja, het is ook maar 2 minuten. Dus dat is dan weer een meevaller. Wat hebben we? Nou, achter ons stond muziek. Ja, voorheen zat Tony Winter na mij. Die mocht het hek sluiten om 8 uur of 9 uur. Maar die is verplaatst naar de maandag. Dus nou ja, als er nog mensen zijn die interesse hebben. Huh? Let's get serious, maar don't hang around.

Ja, je zit een beetje uitgekleed. Het is gewoon een discoplaatje dit. Maar dat gaan we niet doen. We gaan helemaal niks uitkleden. Het is 8:42. En Sub featuring Melanie Williams. En Ain't No Love, Ain't No Use. Nou, het is maar wat je ervan moet denken. Nou, ik neem maar dat je niet meer aan de maaltijd zit bij Golden Oldies Radio. Of misschien wel. Ja, soms weet ik ook wel eens pas 7:30. Hoor. Dat, de werkende mens geeft het er maar druk mee. Wij maken een grote sprong achteruit met Paul Kelly. Paar. Uit oktober 75.

daar met een klein haardvuurtje op de achtergrond draaiden wij Simply Reds and Every Time We Say Goodbye. Ik was hem even vergeten. Hij kwam hier boven water in de kast. En uit januari 88. En nou ja, ik had zoiets van jongens, opzetten dat ding, hè, draaien. Platen zijn er voor hem opgezet te worden. Ik heb vorige week ook verteld, er zijn heel veel mensen die hebben dan heel veel platen. Maar ja, daar doen ze niks mee, dat is zonde. Bijna 9:30 met Fly Birds, Will to Power. Een lange plaat trouwens. Ja, ook een tipperader kan niet verder als het een tipperader. Geen plekje in de top 40 weten te bemachtigen. Heel spijtig. Fly.

Je bent verbonden met Golden Oldies Radio, voordat je nog niet door had. Kijk maar naar je URL, dan kan je dat zien. Het is 13 over half 8 bij ons. En wij hadden op de rechter draaitafel Flybird, Will to Power. Uit het voorjaar van 1991 alweer, jongens. Ja, voor je het weet ben je een oude zak. En heb je houten jas aan. Hè? Nou, we zijn nog tot 8 uur paraat. En dan gaan wij even het nieuws aanhoren. 2 minuten, misschien wat verkeersinformatie, al op al. Ja, het is wel dat iedereen weer begonnen is, hè. Vakanties zijn voorbij. Scholieren gaan weer naar school. Wij gaan weer naar school. Wat voor een spotje. Wij gaan weer naar school. Dan zijn mensen te attenderen dat ze niet die kinderen platrijden. Want dat is natuurlijk best slordig. Nou, we zijn nog tot 8 uur paraat, zoals ik al reeds vermeld. En wij gaan dit opzetten. Must be-

van de week twee keer zei ik nat geregend op de fiets. Dank u wel. Ja. Het zat natuurlijk een beetje aan te komen. De herfst gaat toch zijn intrede doen. En het is s'avonds duidelijk al eerder donker. 9:30, 9:30. Dan gaan wij de lampjes ontsteken. Maar ik kan ook nog luisteren naar Golden Oldies Radio. Dat geeft enige muzikale verlichting. En het kost bijna niks. Must Be the Music, King B. Dat was toen helemaal hip dit. Via Torso Dance Records label. Nummer 70175. Nou, er zat zelfs al een barcode op. Toen al een barcode. Nou. Al top 10 hits kwam uit oktober 1990. Nou, we hebben nog een minuut of 13 te gaan. En dan gaan wij het hek sluiten, het muzikale hek. Maar voor heel kort, voor 2 minuten. Klein beetje kruimeltjes aan verkeersinformatie. En dan gaan wij verder met de non-stop service van dit radiostation.

Nou, deze dame is toch relatief jong, 46 jaar en komt uit 1979. Maar heeft wel een partij platen gemaakt. Waaronder deze Family Portrait uit het voorjaar van 2003. Dat is dus een Zero's plaat. Maar die hebben ook al een plekje in dit, bij dit radiostation. Want ja, je kan niet altijd maar jaren 60, 70, 80 blijven uitzenden. Dat is leuk, maar dit wordt ook een beetje wel. Dat is ook al 23 jaar geleden, jongens. Je zal 23 jaar moeten hangen. Knap je niet van op? Nou, ik ga opruimen, afromen en plaats maken voor het nieuws straks. Hartelijk dank voor het luisteren en de aandacht. Alle platendraaiers, good luck. Maak er wat van de komende paar dagen. En geniet van het klote weer. Dan gaan wij afsluiten met deze mooie plaat van Tom Petty en Free Falling. Uit het brillenbrin van de 90's. Fijne avond verder, slaap goed. En graag tot volgende week op Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Pelt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Draag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het Commissariaat voor de Media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe. De hardste, de beste. Hans Geersing.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dusty Springfield, ze wil wat van je liefde hebben. Some of Your Lovin', het kwam uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 3 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxende muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, muzikale gehoortraining van Stichting Musici. Erfgoedadviseur Elsa van Lieren en mossen onderzocht in Delftse natuur. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Don't Break My Heart, Vaya Con Dios was dat. En daarvoor Gilbert O'Sullivan, altijd goed voor een optimistisch liedje. Can't Get Enough of You uit 1981. Ons eerste onderwerp vanavond. In diverse steden in Nederland starten in september weer muzikale gehoortrainingen voor dragers van een cochleair implantaat, een CI. Joke Veldman van stichting MuziCI is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Joke, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, namens de stichting MuziCI zei ik al. Je hebt me verteld dat het MuziCI is, dus dat weet ik. Maar voor de rest denk ik dat de luisteraar ook niet weet waar we het over hebben. Dus,
2: ik kan het me helemaal voorstellen.
1: Ja.
2: Een CI is eigenlijk een kunstoor, wat je gebruikt als je gewone oren het niet meer doen. Er zijn heel veel redenen waarom het gehoor kan uitvallen, zowel snel als langzaam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vind je jezelf terug met de grootst mogelijke gehoorapparaten en het werkt niet meer. En dan kan je zo'n cochleair implantaat krijgen, zo'n CI, wat ze in de academische ziekenhuizen in je oren prutsen. En daar moet je dan mee leren horen.
1: Ja, ja.
2: En dat gaat niet vanzelf. Nee. Dat gaat niet vanzelf.
1: Nee.
2: En verstaan is dan één ding, maar muziek is dan echt een heel ander ding. En daarom hebben mensen echt muziekverlies, muziekverdriet. Want ja, muziek klinkt gewoon als een bende takkenherrie.
1: Okay, ja,
2: of zoals een cactus die je gewoon helemaal niet meer kan omarmen.
1: Ah, ja, nou, dat is een heel duidelijke beeldspraak. Maar je bent zelf ook muzikus, pianiste, hè?
2: Ja, dus muziek is mijn vak. En het CI is zeg maar mijn lot, want ik heb zelf ook zo'n CI. En 13 jaar geleden kreeg ik mijn eerste CI. En KNO, waar ze zei, muziek kan gewoon niet. Niemand kan het vergeten, dat ga je ook niet kunnen. Toen dacht ik, mooi, dat is mijn zaak. Of ik dat wel of niet kan. En toen ben ik dat weer gaan proberen. Eigenwijsheid is soms toch een prettige eigenschap.
1: Zeker, ja. Ja.
2: En uiteindelijk vond ik muziek weer fijn. Ik kan niet zeggen dat ik muziek nog zo prachtig vind als ik het vroeger vond, toen ik als pianiste allerlei mooie dingen deed met muziek.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik vind muziek weer fijn. Ik kan ervan genieten en ik hoef het zeker niet uit de weg te gaan.

0: Stel je voor, jij wil muziek uit de weg gaan. Waar blijf jij dan?
1: Ja, als je muzikus bent, is dat wel heel
0: triest. Gewoon
1: en ook
0: persoon.
1: Voor mensen zelf, ja. Dat
0: ja, een feestje, een film, de tv. Ga ergens naar buiten naar een feest. Ga ergens uit eten. Ga naar de winkel. Overal hangt muziek in de lucht.
1: Ja, ja.
0: Dus mensen hebben er echt heel veel last van. Nou, toen ik het zelf weer kon, toen dacht ik, dan kan ik het ook aan anderen leren. En zo ben ik intussen 2019, dus dat is alweer 7 jaar geleden, begonnen aan het ontwikkelen van een muzikale gehoortraining. Want je moet mensen erbij helpen. Het is gewoon een enorme drempel. Muziek klinkt vaak als een berg herrie waar je niet doorheen komt.
1: Vandaar die takherrie, ja.
0: Ja, precies. En dan ga je dus uit de weg. Maar als je nou leert dat je daar met wat moeite de beat uit kan halen, en als je dat begint te doen, dan voel je je alweer wat beter. Dan zeggen mensen tegen mij, ja Joko, die piano, dat klinkt niet als een piano, dat weet je toch ook wel? Ja, die snap ik. Maar als je eenmaal je CI hebt, klinkt de piano totaal anders dan je gewend bent. En dat is dan hoe het is.
1: Ja.
0: En dan kan je aan leren wennen en daarna kan je het weer leren prettig vinden.
1: Ja. Is het voor
0: en wie weet vindt het ook weer mooi.
1: Ja, dan weet het mooi ook. Is het voor iedereen geschikt, zo'n implantaat?
0: Nee, er zijn wel voorwaarden. Vooral dat de hoorzenuw nog intact is. Dus je moet echt, als je gehoor zo slecht is dat de KNO-arts zegt, nou, ga maar eens in een academisch ziekenhuis praten. Dan kom je daar bij een intake en dan gaan ze van allerlei dingen uitzoeken hoe dat met het gehoorverlies zit en waardoor en hoe de hoorzenuw is en nou, nog veel meer.
1: Yeah.
0: En op een gegeven moment zeggen ze, nou, u mag een CI. Vaak zijn mensen best wel bang en dat is echt jammer.
1: Yeah.
0: Want slecht horen is niet gezond voor je. Je wereldje wordt er heel klein van, want je verstaat het allemaal niet meer. Dus ja, het is ook niet meer leuk om mensen te ontmoeten, het is niet meer leuk om uit te gaan. En ja, dat is niet goed voor ons. We zijn toch sociale wezens en we hebben elkaar nodig en we willen elkaar graag verstaan en je wil graag gehoord worden.
1: Vandaar ook die trainingen die je gaat geven voor mensen die Musi-CI hebben?
0: Dus die een CI hebben, die kunnen meedoen aan de training van Musi-CI, vooral die mensen die muziek graag weer een kans willen geven. Soms hebben mensen een CI al meer dan 10 jaar en dan zeggen ze, nou, ik geef nog 1 kans, want ik heb het eigenlijk al, zoals iemand het noemde, uitgebannen. Maar ik ga het weer inbannen.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dat hoop je dan echt, dat mensen de stap kunnen zetten van, nou oké, nu het zo klinkt, nu is het eigenlijk fijner dan ik dacht. En je wisselt met elkaar uit in een groepje van 3 tot 5 deelnemers.
1: Mm-hmm.
0: Je leert dus ook veel van elkaar. Ja, mensen troosten elkaar vaak op een mooie manier, maar ze helpen elkaar. Je moet gewoon goed oefenen. En dat zijn we niet gewend.
1: Nee, en dat leer je tijdens die trainingen.
0: Ja, en mensen moeten ook thuis gewoon meer naar muziek luisteren.
1: Ja, precies.
0: Eenvoudig beginnen, dat opbouwen, nou, van alles.
1: Mensen die zo'n implantaat hebben, hoe kunnen die bij die trainingen terechtkomen? Hebben jullie een website of een sociale media waar dat allemaal kan?
0: Ja, dus we hebben MUSI-CI, dus Musi-CI. Dat is een website, als je ons opzoekt kan je ons makkelijk vinden. En ook op Facebook zitten wij en op LinkedIn. Als je Musi-CI intikt en als je luisteren met een kunstoor intikt in Google, dan vind je ook een film daarover die we gemaakt hebben, hoe het CI eigenlijk klinkt. En dan vooral met muziek. En zo kan je ons vinden en zo kan je ook de trainingen vinden. En in alle academische ziekenhuizen weten ze dat het bestaat.
1: En als je mee wil doen, dan ben je van harte welkom. En Joke Veldman is er in ieder geval om dat voor u allemaal te gaan regelen. Want u hebt zelf ervaring daarmee, hè? Dat is natuurlijk het voordeel.
0: Ja.
1: Duidelijk. Van takkenherrie naar weer genieten. U hebt duidelijk gemaakt hoe dat kan. Joke Veldman namens de stichting Musi-CI. Dank voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Ze maakten het eerder dit jaar Nina June en Blanket of Dust. En daarvoor Serge Lama en Je t'aime à la folie. Zometeen erfgoedadviseur Elsa van Lieren. Maar eerst is hier José Feliciano en Stay With Me.
1: Won't you

0: 1974 was het jaar voor Stay With Me van José Feliciano. Ons volgende onderwerp. Elsa van Lieren is een erfgoedadviseur en directeur van Loods M. En ze is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: waar staat die M dan voor? Want dat is al eerst mijn nieuwsgierige vraag.
2: Ja, ik denk dat die M is gekozen omdat het best wel veel raakvlakken heeft met het maritieme. Ja. Maar ook met Maassluis. Oh, en ja. Ook met mooie mensen. Dus je kan hem eigenlijk invullen waar je maar voor wil. En als je alleen loods had gezegd, dan het gaat natuurlijk om het gebouw aan de buitenhaven, aan de Gove van Wijkade, nummer 44 in Maassluis. Maar die M die moet ook een beetje verbindend zijn. Het geeft ook een beetje de golfslag weer. En het geeft ook een beetje bij alle stromen die we eigenlijk in gang willen zetten om elkaar te ontmoeten.
1: Je bent daar directeur van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben directeur van de stichting Loods M. En de stichting is in het leven geroepen omdat vanuit een plan, en dat is eigenlijk een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers, dus eigenlijk burgers van Maassluis en de gemeente, om een plek te creëren waar de musea van Maassluis en het museumschip de Hudson een plek krijgen samen met eigenlijk de ambachten en het fieldlab rondom het maritieme. De Hudson is, het is de, volgens mij de laatst gebouwde sleepboot van deze allure, zeg maar. En die, die was klaar vlak voor de oorlog. Die is weggegaan. Die is vertrokken en die kon heel lang niet meer thuiskomen. Want dat ging niet. Nee. Die heeft zich aangesloten bij de geallieerden. En heel veel heldhaftige daden verricht, die bemanning. En een daarvan proberen we nu een beetje in het licht te zetten.
1: Ja, je praat er vol vuur over. Waar komt dat vuur vandaan?
2: Nou, ben ik natuurlijk van huis uit al een erfgoedliefhebber, zeg maar. Dat is een beetje ontstaan in de loop der jaren tijdens mijn werkzaam leven.
1: Want Loods M is erfgoed, hè?
2: Ja.
1: Betekent?
2: En erfgoed betekent dat het gaat natuurlijk over historische schepen. Ja. Het gaat over de DNA van Maassluis. Die is ontstaan. Een plek ontstaat altijd. En bij erfgoed kijk je een beetje naar de kracht van de plek. En wat is nou belangrijk om te bewaren? En dan zijn het vaak dingen die nu niet meer zo zouden kunnen gebouwd worden. Of zo zouden kunnen ervaren worden.
1: Nee.
2: En dan heb je te maken met erfgoed.
1: Ja. Maar als adviseur mogen ze blij zijn dat je er bent. Denk, want je bent ook iemand die graag pioniert, denk ik zo. Want er moest van alles opgebouwd worden, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Het is heel fijn als er al gebaande wegen zijn om die in te kunnen vullen. Maar mijn hartje ligt al meer bij dingen die er nog niet zijn en die iets groots kunnen worden. Mm-hmm. En dat vind ik het leukst om dat te doen in stapjes. Dus die wel klein en tastbaar zijn. Zodat je ook kunt testen, oké, werkt dit? Dan gaan we ermee verder. Werkt het niet? Dan moet je iets anders kiezen.
1: Dan gaan we het loslaten.
2: Ja, dan gaan we het ook gewoon loslaten. En het leuke is dat je, als je dat met een groep doet, dan wordt die band onderling ook veel sterker. Want fouten maken mag. Je mag het ook soms helemaal verkeerd gedaan hebben. Want dan weet je dat dat in ieder geval niet de weg was. En nou ja, dat weten we allemaal. Als je elkaar beter leert kennen, dan zie je eigenaardigheden ook wat in een mooie dag ligt. Dus dan kom je er wel samen uit.
1: Ja, mooi beroep om met mensen te werken en met dat erfgoed.
2: Ja,
1: dat
2: precies.
1: Komt allemaal samen dan.
2: Ja.
1: Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze met Elze van Lieren iets bedenken? Of moeten we naar Loods M?
2: Nou, nee, ik denk dat vanuit Loods M, zeg maar, dat een hele goede basis is om nieuwe samenwerkingen ook te ontdekken. Dat zien we nu ook, zoals het nu staat. We hebben natuurlijk de originele loodsgenoten. En we hebben een bepaald, we gaan over circulariteit. We gaan over waterbewustzijn. En we gaan over klimaatadaptatie. Dat zijn de kernonderwerpen. Maar je ziet dat gewoon eigenlijk alles wat je doet, daar wel een beetje mee gelinkt kan worden. Dus mocht je denken, hé, ik wil er toch meer van weten. Of ik wil ook graag samenwerken. We hebben natuurlijk de Loods M Academy voor alle vrijwilligers, waar cursussen worden gegeven, waar mensen van gebruik kunnen maken. We hebben participatie. Participatieprojecten waarbij de inwoners van een sluis aan mee kunnen doen. Dan is een mailtje naar hallo@loodsem.nl.
1: Okay.
2: En daar kun je eigenlijk je vragen stellen.
1: En dan kan je alles te weten komen. Of is er ook nog een website?
2: De website is loodsem.nl. Kijk. En die is best wel uitgebreid. Maar kun je wel heel veel dingen makkelijk op vinden.
1: En een keer naar Maassluis gaan om daar zelf te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat.
2: Nou, het is ontzettend leuk. Ik kende natuurlijk Maassluis van de kaart.
1: Ja.
2: Nu loop ik er al 2 jaar rond. Ook gewoon lekker om mijn boodschapjes te doen en in het centrum te winkelen of in de Koningshoek. Dus ik denk, wat mij het meest verbaast aan Maassluis is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt, is er gewoon.
1: Mooi. Dat is een mooie laatste opmerking over Maassluis. Dat zou de VVV ook kunnen zeggen. Elsa van Lieren over Loods M en over Maassluis. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens het werken.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Een beetje country en western in het programma van Garth Brooks. De Dance hoorde je. En daarvoor Claudia de Breij. Een wat als. Zometeen alles over mossen in de Delftse natuur. Na Harpo. Een smile.
1: Smile.

0: Een fluiten kan hij ook. Harpo uit 1976 en Smile. Ons volgende onderwerp. Bij Natuurlijk Delfland is het verslag uitgekomen van een inventarisatie in het Veenmosrietland in Delft. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Een natuurreservaat in Delft. Ik moet zeggen, ik ken het niet, terwijl ik wel vaak in Delft ben.
2: Ja.
1: Waar ligt dat?
2: In de Delftse Hout.
1: Oké.
2: Daar heb je een rietland, dat is een paar honderd meter lang.
1: Ja.
2: En dat is natuurreservaat.
1: Dat is natuurreservaat.
2: Het is een gemeentelijk natuurreservaat.
1: Zo, ja. Bijzonder. Ja, want is dat dan zo belangrijk voor de natuur dat het een reservaat moest worden?
2: Ja, zeker. Het is een veengebied waar nog levend veen wordt gevormd. Dat wordt gevormd vooral door veenmossen.
1: Mm-hmm.
2: En ze zijn heel actief, dus ja.
1: Ja. Maar dus die mossen zijn dus nu onderzocht door jullie mensen?
2: Ja.
1: Ja, ja. Ik las dat er heel veel soorten veenmos zijn, waar ik nog nooit van gehoord had, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat kan ik voorstellen, ja.
1: Maar hebben die allemaal al namen of hebben jullie die namen gegeven?
2: Nee, dat wordt door de Nederlandse namen wordt door de Nederlandse mossenmensen gegeven. En dat is al jarenlang.
1: Ja.
2: En er wordt al in Nederland worden 150 jaar naar mossen gekeken.
1: Ja, en jullie hebben dus een inventarisatie gemaakt van al die mossen die daar groeien. Want het is meer dan één mos, hè? Één soort.
2: Ja.
1: Wat is het belang daarvan dat nu in een rapport, in een uitstekend uitgebreid rapport staat? Ik heb het doorgenomen, maar het is pittig.
2: Ja, het is een wetenschappelijk rapport.
1: Ja, ja.
2: En uiterst grondig gekeken, ook gedetermineerd en zo. Echt fantastisch. Echt. Nee, ik ben er heel erg blij mee.
1: Ja, want we hebben het over beekstaartjesmos, lippenmos en glanzend platmos onder andere.
2: Mooi, hè?
1: Ja. Hoe ze die namen verzonnen hebben, weet ik niet. Maar het klinkt allemaal heel goed. Ja,
2: ja, nee, de, ja dat is ook. Ja, de mensen die het hebben verzonnen, bepaald, die kijken naar een bepaald kenmerk van het mos en dan geven ze namen. En dat, ja.
1: Maar die namen zijn er dus al heel lang. Dat is niet jullie verdienst om die naam te verzinnen.
2: Nee, die macht hebben wij niet.
1: Nee. Ik zei al, het is een uitgebreid rapport geworden, ook heel gedetailleerd. Voor wie is dat bestemd?
2: Nou, ten eerste voor de beheerder, de gemeente Delft.
1: Ja.
2: Maar wij vinden het ook hartstikke leuk om te weten wat er is. En dan kan je daar ook in het beheer, en dan kan je ook de gemeente aanhouden van mensen, beheer het wel goed. En dat soort dingen. Dus we zijn er hartstikke blij mee. Ja.
1: Wordt het goed beheerd op het moment?
2: Ja, je kan wel zeggen.
1: Het klinkt wat vaag, klinkt wat aarzelend.
2: Nou, dat was een aantal jaren geleden. Was het even de aandacht ervoor weggeëpt. Maar het is nu weer bijgetrokken.
1: Ja, want de Delftse Dini Tubbing, die is ook van de gemeente. Hè? Die met de natuur te maken, die heeft jullie er ook bij geholpen, dacht ik.
2: Nou, die heeft toestemming gegeven. Ze heeft niet geholpen, maar ze heeft toestemming gegeven. Dat de mensen erin mochten.
1: Ja.
2: Je mag het is verboden toegang. Er staat een bordje verboden toegang.
1: Ja, het is beschermd natuurgebied dus.
2: Het is een beschermd gebied, natuurgebied.
1: Oké.
2: Okay.
1: Dus er komen geen mensen in, als het goed gaat.
2: Als het goed gaat, komen er geen mensen in. Hè?
1: Ja. Ja. Maar jullie mochten er wel in en daar heb je een prachtig rapport over geschreven.
2: Ja.
1: Is dat rapport ergens te vinden?
2: Jawel, op onze website, ga je natuurlijk wel van. Heb je rechtsboven de kennisbank.
1: Ja.
2: En dan staat het als eerste titel. Het staat er bovenaan.
1: Op de website.
2: Op de website.
1: Dat in ieder geval waar.
2: Dus bovenaan de kennisbank. En dan...
1: Is dat het enige stukje echte natuur die er nog is in Delft? Want wij hebben heel veel parken natuurlijk, maar die zijn allemaal aangelegd. Dit is nog een restant van het overblijfsel van het totale veengebied, denk ik.
2: Ja, zeker ja. Ik zit even te kijken. Echt, wat een heel leuk gebied is. Dat is achter de Grutto.
1: Dan,
2: dat is een heel leuk gebied.
1: Dan heb je het over de weilanden tussen Delft en Schiedam.
2: Ja.
1: En wat is daar leuk aan?
2: Nou, dat was een plas die is gegraven in toen de spoorlijn werd aangelegd. Nu praat je over 1850, 1860.
1: Ja.
2: En dat is langzamerhand, of vrij snel, is dat dichtgegroeid. En daar vond ook veenvorming plaats.
1: Oké.
2: Alleen, het is... Ja, nee, dat is nu eigenlijk het veenmos. Ik heb 2 jaar geleden zijn we nog geweest. En toen waren een paar verdroogde exemplaren. En zeker met deze droogte is het eigenlijk verdwenen.
1: Ja. En is dat met het natuurreservaat waar het rapport van is, is het niet verdroogd?
2: dat er zullen droge plekjes zijn, maar de waterstand is heel erg hoog.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan verwacht ik niet dat daar droogte gaat.
1: Nee. Toch geen Braadschap heeft ervoor gezorgd dat het waterpeil wat hoger was, hè?
2: Ja.
1: Vanwege de droogte dus.
2: Ja. Het bijzondere van Veenmos is, eigenlijk moet, kijk, de Hoogheemraadschap, die werkt met water waar heel veel voedingsstoffen in zitten, maar eigenlijk moet je dat bij Veenmos niet hebben.
1: Nee.
2: Die moeten dus in hele arme omstandigheden kunnen ze ook leven.
1: Mm-hmm.
2: En dus dat is, ja, kan een bedreiging zijn, maar hier lukt het. Dus prima.
1: Beetje uniek gebied dus eigenlijk.
2: Voor Delft is een hartstikke uniek gebied. Ja, dat klopt.
1: Ja. En niet er naartoe gaan en erin komen, maar wel het rapport lezen. Kijk je op de genoemde website en dan kom je het tegen.
2: En je kan, als je van het Rieten Dak naar het zuiden gaat, dan loop je er via het pad eigenlijk doorheen. Mm-hmm. En dan kan je zo kijken.
1: Ja, je kan het daar vandaan goed zien. Die hele strook eigenlijk is het, langs het water. Mooi om dat allemaal mee te maken. En om te horen hoe jullie al die mossen hebben gevonden. En dat het toch een uniek gebied is in de stedelijke omgeving eigenlijk. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delftland. En bezig met een natuurreservaat in Delft wat vrij uniek is. Dankjewel.

Altijd in voor een complimentje, de Style Council en You're the Best Thing. En daarvoor Leslie Feast en One Evening. En dat was de late avond van donderdag 3 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

0: Le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le...
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
2: Dolan Oldies Radio!
3: The home of the classics.
2: The home of the classics. Listen live on the net.
4: www.goldenoldies.com

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het